0: De bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Eenmoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Amor en la noche. Un beso para ti.
1: Ik zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27... zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

geleden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
3: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
2: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
4: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
2: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
3: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
2: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
4: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
2: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: 1, 2, 3, hey!
5: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
6: Het is zondag, gezellig. Geert en Marieke.
5: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
7: Het is zomer. Het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

bijzonder goedemorgen, 105.4 FM luisteraars en natuurlijk de luisteraars van Radio Centraal. Het is vakantie, zo u waarschijnlijk al gemerkt hebt. Lekker rustig op de weg en zo, schitterend weer. Maar dat betekent ook dat er een heleboel medewerkers van dit aardige radiostation, wat tegenwoordig werkt onder de naam, ik hoop dat het een werknaam is, De Werven. Maar ik krijg het bijna niet. Afijn. Dat betekent het komende uur gewoon gezellige non-stop muziek. Ik heb wel de vaste items natuurlijk in dit programma, zoals de rock'n'roll plaat, een gouden ouwe, nog een gouden ouwe en de vinylplaat na het weerbericht, deze keer van Earth and Fire Weekend. Wat heb ik nog meer? De keuze van Marieke, de artiest van de maand, kortom, dat zit er gewoon allemaal in. Dat is het eigenlijk. Iedereen op vakantie, dus tweede platen, maar gewoon rock and roll. Oké. Okay. Oh,

Nagedachten is natuurlijk aan Journey. Afgelopen week ging die van ons heen. En ik keek in mijn bak met singles. En jawel, gewoon daar nog de single van Weekend uit 1979. U zult zich afvragen, waar is Marieke? Waar is de familieshow? Wel, het een en ander is op vakantie en zo. Ja, en dan heb je wel eens een keer dat het programma non-stop is. Een keer, nou ja, deze keer. Nogmaals een bijzonder goedemorgen, luisteraars van Radio Centraal. Luisteraars van... RTV Slos, Steenwiekerlaat heet dat. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, we gaan gewoon door met non-stop muziek. Ik heb de nieuwe van Susanna.

genoeg gezegd. De gedewaardes die ik naleef, is mijn geweten zo lekker als een zeef. Doe ik net alsof ik blij ben, zeg ik niets en leef. Romantiek is uit de film, hier is alles echt terecht.

0: hij niet mooi zegt. Ho, Hessel. En hij zong over eilandliefde. Natuurlijk wel het weerbericht. Ja, wel een kort weerbericht dan. Het is een non-stop programma, dus...
1: Stijnwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag zondag regelmatig zon. En het wordt gemiddeld een graad of 28. De zuidoost- tot zuidwestenwind die is zwak tot matig. En vannacht kans op een regen- of een onweersbui. Nou ja, een beetje regenen is niet verkeerd... wanneer ik al die weermannen hoor en zo. Overal veel te droog. Vannacht een graad of 17. Maandag, dinsdag blijft het droog met geregeld zon. En ja, temperatuur een graad of 25. Dus ik zeg eigenlijk prima vakantie weer. Dan zo na het weerbericht. Dat doen wij altijd, een dialectplaat. En we gaan deze keer gaan we naar Duitsland. Ja, ja.
2: Heerlijk vakantie, zon, zee en natuurlijk
3: Nederlanders.
0: Nee.
3: Nein, Deutsch. Kom kinder, we gaan naar Kelkraben.
4: Kelkraben,
3: ja.
5: Weine nicht, wenn der Regen fällt.
6: Down, down.

0: Nederlandstalige muziek op de 105.4 FM. En bij de frequenties van Centraal. U hoorde Sabine en ik. Hij? Jij? Ging het... Oké. Het ging niet over mij. Sorry, jongens. Ja. Vertel. Nou, serieus.
1: Goedemorgen, opa.
0: Dankjewel.

Frankie Boy en pronto Francesco. Tot zover dit non-stop programma. Volgende week zijn we er gewoon weer met z'n beetjes. We gaan eruit met wat country cowboy muziek op verzoek. Graag tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

loopt met je ogen dicht en veel te snel. Te hard met de bal vooruit, steeds buitenspel. Wat voor jou is bestemd.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Nacht van Steenwijk wordt vormgegeven door Jannes, Robert Pater en Agus Meeuwis Tribute. Verder ook de coverband Empire en een super bingo. Op donderdag 20 augustus worden de vestingfeesten afgesloten met de Nacht van Steenwijk. Steenwijk Vestingstad presenteert 4 top acts. Jannes, Robert Pater, Kedeng, dat is een tribute aan Guus Meeuwis en de coverband Empire. Voorafgaand aan dit gratis toegankelijke evenement wordt ook de Super Bingo gehouden. De Nacht van Steenwijk is voor iedereen trouwens op de 20 augustus gratis te bezoeken. Over die bingo-kaarten nog het volgende. Iedereen die een volle bingo-kaart heeft tijdens de Nacht van Steenwijk is dat te krijgen. Tussen 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. Die kun je inleveren bij een speciale stand op de markt. Je maakt dan kans op de hoofdprijs van 1000 euro shoptegoed. Bovendien kan er ook gegrabbeld worden voor een leuke extra prijs. De horizontale rij vol, ook dan mag er gegrabbeld worden. En er is een grabbelton voor volwassenen en eentje met prijsjes voor kinderen. De feestelijke trekking van de hoofdprijs is trouwens rond 9 uur 's avonds. De winnaar wordt meteen op dat moment ook bekendgemaakt. Meer informatie over de Nacht van Steenwijk en de Super Bingo, even kijken op www.steenwijkvestingstad.nl.

De Radiators brengen het geluid van de dijken nog veel meer naar dijk aan live in het park. Geen tracks, geen opsmuk, maar 100% ambachtelijke live energie. Vanuit het muzikale hart van Giethoorn brengen de Radiators een eerbetoon aan de grootste klassiekers uit de nederpop en classic rock naar dijk aan live in het park. Met een ijzersterke podiumpresentatie en een herkenbaar eigen geluid zet deze band elke tent, elke schuur, festivalplein onherroepelijk op zijn kop. Hoewel de ziel van het repertoire gevormd wordt door de legendarische rock, soul en blues van de dijk, reikt de muzikale horizon van de Radiators veel verder. De band schakelt moeiteloos over tussen de grootste iconen uit de popmuziekgeschiedenis en maakt al die klassiekers natuurlijk tot een dampende liveshow. Het publiek wordt getrakteerd op onder andere Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Doe Mij, de Beatles, Bruce Springsteen, Johnny Cash, natuurlijk de dijk en nog veel meer. Verder nog te zien na 12 augustus in Live in het Park, de Hillbilly Moonshiners op 19 augustus, de Moonshine Ramblers op 26 augustus en Lemonade sluit af op 29 augustus.

Het taalpunt Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop verzorgen vanaf dinsdag 8 september voor de vierde keer de cursus Voel Je Goed. Deze cursus is speciaal voor mensen die moeite hebben met taal en of rekenen en die willen werken aan een gezondere leefstijl. Voor wie belangstelling heeft, is er op dinsdag 18 augustus om 9:30 half 10 's morgens dus een informatiebijeenkomst in het Torennest aan de Matthijs Kierstraat nummer 11 in Steenwijk. Tijdens de cursus Voel Je Goed leren de deelnemers om informatie over gezond eten en voldoende bewegen beter te begrijpen en te gebruiken. De cursus bestaat uit 15 lessen en die wordt verspreid over 20 weken. Er is aandacht voor onder andere voedingsmiddelen, beweegoefeningen, gezond koken, boodschappen doen en etiketten lezen. Ook krijgen de deelnemers een boek met informatie in makkelijke taal. Deelname is helemaal gratis. Vrijwilligers van het taalpunt Steenwijkerland verzorgen de cursus Voel Je Goed in samenwerking met diëtistenpraktijk Anja Vis, fysiotherapie Vitalis en Sociaal Werk De Kop. Belangstellenden kunnen zich voor informatiebijeenkomsten en de cursus aanmelden bij het taalpunt Steenwijkerland. Daarvoor kun je telefoneren met 06 26 15 06 21. Je kunt ook mailen met taalpuntsteenwijkerland@mijnbiep.nl. Jouw radio.

Op zondag 16 augustus vormt de omgeving van de molen De Vlijt aan de Olden Diever in Diever opnieuw het decor voor de sfeervolle Wollig Landleven Fair. Ruim 100 exposanten uit het hele land. Daarmee belooft het dus een inspirerende dag te worden voor de liefhebbers van wol, lifestyle, streekproducten en ambachten. De fair is geopend vanaf 11 uur 's morgens door tot 4:30 's middags. En zowel de entree als het parkeren zijn helemaal gratis. Liefhebbers van wol kunnen hun hart ophalen op deze uitgebreide wolpleinen. Bezoekers vinden er namelijk prachtige garens, handgeverfde wol, die vachten, brei- en haakmaterialen, spin- en viltbenodigdheden en tal van handgemaakte producten. Deskundige standhouders delen graag hun kennis en passie en geven advies aan zowel beginners als ervaren creatievelingen. Naast wol biedt de fair ook een gevarieerd aanbod aan lifestyle producten. Bijvoorbeeld sfeervolle kramen met mode, woonaccessoires, sieraden, kunst, lichaamsverzorging en bijzondere handgemaakte creaties. Natuurlijk is er ook wat te eten en te drinken en er is live muziek voor de gezelligheid. Zondag 16 augustus dus, 11 uur 's morgens tot 4:30 's middags bij Molen De Vlijt Olden Diever in Diever. Ruim 100 exposanten op de Wollig Landlevenbeurs. Meer informatie www.wolliglandleven.nl.

Op 29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer de Fancy Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote Oost- Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan, zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 4:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de Fancy Fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de doopsgezinde kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren 4 kunstenaars hun persoonlijke visie van 1 thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché-beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen Matsola, Maureen Polman en Mirjam Bouwmeester. De expositie is trouwens gratis toegankelijk van 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags en iedere dag is er minimaal 1 van de kunstenaars aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.doopsgezindblokzijl.nl. Je kunt ook even bellen met Ali de Boer 06 10 84 41 47.

Steenwijkerland is gestart met een pilot om drinkwater te besparen in de toeristische sector. Door weinig regen en het warme weer hebben we in Nederland een officieel watertekort. In een waterrijk gebied zoals Nationaal Park Werebewiede zijn we ons nog altijd zeer bewust van het tekort aan water. Maar als je ziet dat er nu langere en warme periodes met droogte zijn, dan gaat het effect ook hiervan werken. Dat vertelt projectleider Duurzaamheid Economie Sharon Jacht. De actie die nu loopt is een pilot en loopt bij verschillende hotels, B&B's en vakantieparken in Steenwijkerland. De ondernemers ontvangen materialen zoals deurhangers, stickers en posters. Als deze pilot een succes blijkt te zijn, dan levert dat vele gasten die in Werebewiede verblijven een behoorlijke besparing op tijdens het toeristisch seizoen. Ook profiteren ondernemers van de lagere waterkosten. Dit project past binnen de doelstellingen van Nationaal Park Werebewiede om toerisme in balans te brengen met de draad.

RTV Slos heeft een nieuwe podcast online. Ria van Hien, de maker van Ria's podcast, gaat in deze keer in gesprek met Jannes Mulder. Voor velen is de naam Jannes Mulder onlosmakelijk verbonden met sportverslaggeving en veranderen weer als cabaretier bij het cabaret Terug naar Steenwijk. Maar Ria van Hien is op zoek naar de man achter al deze dingen. Natuurlijk komen heel veel activiteiten langs in de podcast. Dat is gewoon Jannes. Maar een kijkje nemen achter de schermen is heel interessant. De podcast is dus nu te beluisteren via de website van RTV Slos, de streekomroep De Werve, Spotify...

op 15 augustus zal het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht. In Steenwijk gebeurt dat bij het gedenkteken Indisch Herinneringsveld in het Slingerbos. Burgemeester Erik de Groot zal een toespraak houden en zoals gebruikelijk zullen de voordrachten worden gehouden door mensen die als kind deze periode zelf hebben beleefd. Het gemeentebestuur en 43 gemechaniseerde brigades zullen kransen leggen, evenals familieleden van direct betrokkenen en vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Steenwijkerland. Natres, de Nationale Reserve, vormt de erewacht en is betrokken bij de vlaggenceremonie. Ook is er een passende muzikale omlijsting. Na afloop is er een ontmoeting in het dorpshuis in Onna. De herdenking is om 12 uur 's middags en via de parkeerplaats Zwembad de Waterwijk en via de ingang Hoek-Gagelsweg-Meppelenweg is de locatie goed bereikbaar. Inlichting en aanmeldingen, uiterlijk 7 augustus bij Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Steenwijk. Het mailadres daarvoor is 15aug45steenwijk@gmail.com. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 0521 51 45 50.

De legendarische Hollands-Venetië-tocht wordt gehouden op zondag 16 augustus... en de inschrijving voor dit evenement is inmiddels geopend. Het is een fietsevenement met sportieve en recreatieve fietsers... met niks op zo'n 1000 deelnemers. Op zondag 16 augustus wordt dus die Hollands-Venetië-tocht op de fiets gereden. De inmiddels legendarische fietstocht door de Kop van Overijssel... start bij Rabo Theater de Meente in Steenwijk. En van hieruit zijn vier prachtige routes uitgezet... door het veelzijdige Nationaal Park Weerribbenwiede. Rustieke dorpjes ga je aandoen en natuurlijk de hele omgeving ga je ook bekijken. De routes zijn voor meer dan 70% nieuw... zodat het niet ieder jaar hetzelfde rondje wordt gefietst. Sportieve en recreatieve fietsers kunnen kiezen uit vier afstanden... 40, 60, 80 en 120 kilometer. Deelname aan de Hollands-Venetië-tocht kost 15 euro per persoon... en TFU-leden ontvangen 2 euro korting. De organisatie is in handen van de leden van de Rotary Steenwijk... en Rotary Steenwijk Regio. Ze worden bijgestaan door RTV Steenwijk. Meer informatie over de routes en de tocht en direct inschrijven... dat kun je vinden op www.hollandsvenetietocht.nl.

Handelvaart Giethoorn presenteert de Feestweek 2026 en de kaartverkoop is inmiddels gestart. Van 24 tot en met 30 augustus bruist Giethoorn weer een week lang van de activiteiten voor jong en oud. Een gevarieerd programma vol sport, muziek, entertainment en ontmoeting, daar leeft het dorp naartoe. Een absoluut hoogtepunt van de feestweek is natuurlijk de afsluiting met de Corso- en Gondelvaartperiode in deze regio. Een sprookjesachtige gondelvaart in Giethoorn op zaterdag 29 augustus. Er is van alles te doen, onder andere een goud- en foutparty. De gondelvaart en het gondelbal natuurlijk en nog veel meer. Live muziek, de coverband Piet, enzovoort, enzovoort. Wil je meer weten over de kaartverkoop voor de feestweek en de gondelvaart? Dan kun je even kijken op gondelvaartgiethoorn.nl. Dat is de website waarmee de organisatie officieel aftelt naar een week vol traditie, ontmoetingen.

0: de buurt. Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort. Direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes zijn aangegeven.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Farrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thaise parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

wordt donker nu en het regent zacht. Nu nog even zoeken naar een plekje voor de nacht. Dat is het leven.

radio en tv voor Steenwijk en Loon. Dit is RTV Slos. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Rondom kan met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

paddenstoelen in het zand lijken op dikke plakken brood. Een boterham, dat is lekker. Ik heb nog niets gegeten. Nou ja, een appel en een ei, maar niet ontbeten. Die paddenstoel met

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. De Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd 2e. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Van harte welkom bij de zomereditie van Kopwijzer. Het is bijna 10:05. Wij zijn bij u tot 11:00, een uurtje dus in de zomerperiode. We gaan aandacht besteden aan de cursus Voel je goed aan de droogte. En dat doen we met Wilfried Gerner. Hij zit in het bestuur van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. En we gaan aandacht besteden aan de vintage lampen die Danielle Verbeek en Christel Dekker maken. En waar ze die vandaan halen en wat ze ermee doen. En zo. Maar wij beginnen met de herdenking van 15 augustus 1945. En daarover gaan we praten met Jos van den Nouwland. Goedemorgen, Jos.
1: Goedemorgen.
0: Meestal als wij aandacht besteden aan dit onderwerp, dan hebben wij Wim Oosterhuis te gast. Dat is de persoon.
1: Heel begrijpelijk.
0: Ja, precies. Ja, dat is de persoon die het meest betrokken is bij de organisatie van die herdenking in Steenwijkerland.
1: Dat is correct. Hij is voorzitter van de stichting die dit organiseert. En is al jaren heel erg betrokken. En in het programma wat daar wordt voorbereid, is er ook ruimte voor organisaties, maatschappelijke organisaties, om ook bij te dragen met het leggen van een krans of een bloemstuk. En dat is ook de reden dat wij als Stichting Veteranen Steenwijkerland zijn uitgenodigd. Omdat wij namens alle veteranen, ook de oudere veteranen, vooral ook uit die periode, uitgenodigd zijn om een bloemstuk mede te leggen. En dat vinden wij heel eervol om te mogen doen.
0: Ja, en dat is niet. En Wim kon dus niet vandaag door enorm vervelende omstandigheden. Vandaar dat wij jou gevraagd hebben. En gelukkig was jij bereid om een toelichting te geven. Die Stichting Veteranen Steenwijkerland, die worden voor meerdere zaken gevraagd, neem ik aan.
1: Dat is goed, ja. Het is zo dat wij ons eigen programma hebben waarvoor we staan natuurlijk. Maar we zijn altijd bereid om bij te dragen aan de herdenkingen die er zijn. Zeker als er een relatie is met veteranen. Want dan denk ik dat het goed is dat we ook daar aandacht aan schenken. Meedenken, aanwezig zijn en daarmee ook, ook aantonen dat het waardevol en belangrijk is om bij zo'n herdenking aanwezig te zijn. En er zijn natuurlijk meerdere herdenkingen in de gemeente Steenwijkerland. Ook rond 4 mei en 13 oktober in Kallekoten. Dat zijn de momenten dat wij uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren. En dat doen wij heel graag.
0: Ja, nou, je helpt me al vooruit. Want ik dacht daar, waar zijn dan nog meer, welke data zijn er nog meer herdenkingsmomenten? Maar inderdaad, oktober in Kallekoten. Ja,
1: dat zijn er een aantal. En misschien zijn er wel meer. Alleen ja, wij zijn niet overal van op de hoogte. Maar we bieden ook aan van als men daarover in contact wil treden met ons, of wij een bijdrage kunnen leveren of kunnen meedenken, dan zijn wij daartoe altijd bereid.
0: Ja. Ja, want natuurlijk zijn er plaatselijk in wat kleiner verband regelmatig herdenkingen.
1: Ja, daarom. En het is ook niet zo dat wij overal bij moeten zijn. Nee, integendeel. Nee. Maar ja, meedenken kan geen kwaad. Nee. Want soms zijn mensen wel eens op zoek. Hoe kan ik invulling geven aan een herdenking? Hoe hou ik het letterlijk levend ook? Hè? Want op een gegeven moment zijn het aantal direct betrokken mensen neemt ook af. De leeftijd en dergelijke in de loop der jaren. En dan is het een optie om ons mee te laten denken of wij daar een klein beetje invulling aan kunnen geven. Maar vooral ter ondersteuning van de eigen organisaties en totaal niet om over te nemen. Daar zijn wij niet voor natuurlijk.
0: Nee. Want die herdenkingen, die zijn heel belangrijk. Daar zijn jullie dan ook bij betrokken. Maar wat organiseren jullie nog meer?
1: Wat wij zelf als stichting organiseren. Nou ja, we hebben in ieder geval dat wij altijd meedenken bij de organisatie van de lokale Veteranendag. Daar hebben we best wel een aardige zegje te doen. Omdat we natuurlijk ervaring hebben in de loop der jaren. We hebben ons netwerk nog op orde. Dus wij weten best wel nog wat te organiseren. We doen altijd een poging om ook om lezingen te organiseren over thema's die maatschappelijk ook relevant zijn. Ja, dan probeer je een goede spreker. Je probeert een zaal te reserveren, vol te krijgen. Het is afhankelijk van het onderwerp, hoe groot kan die zaal zijn. Het is al een paar keer gelukt om de gemeente vol te krijgen. Omdat je daarmee ook zeg maar de rol en de waarde van veteranen over erkenning en waardering en wat we kunnen betekenen in de maatschappij. Om daar wat aandacht aan te schenken. Daar proberen we dus ook heel veel tijd aan te besteden.
0: Wanneer ben je een veteraan?
1: Je bent een veteraan als je ingezet bent vanuit het leger bij een missie. Bijvoorbeeld in Afghanistan of in Bosnië of in Libanon of in Mali. Of je bent ingezet in oorlogsomstandigheden. Het is even een paar zaken. En als je dan. Dus kan op jonge leeftijd al. Hè? Dus als je al bij wijze van spreken 19 bent, 20 bent. En je bent uitgezonden en je bent een bepaalde tijd weg geweest. Ben je veteraan?
0: Ja, nou daarom ook mijn vraag. Want in je hoofd denk je dan. Ja, ouderen.
1: Ja, dat snap ik. Hè? Dat beeld maar dat is. Maar dat is het niet per definitie. Kijk, ik ben zelf in 1980 naar Libanon gegaan. En ik was 20 en ik was veteraan. Dan ben je niet altijd gelijk bewust van de term veteraan. Dat komt in de loop der jaren. Je hoeft er niet altijd gelijk mee bezig te zijn. Maar je mag je er wel bewust van zijn dat je het bent. En of je daar echt heel veel aandacht aan besteedt of tijd in investeert, dat hoeft allemaal nog niet. Hè? Want vooral jongelui, ja, die hebben natuurlijk allemaal hun eigen leven, jonge gezinnen, sporten en dergelijke. Die zijn er nog niet mee bezig. Nee. Maar het sluimert natuurlijk wel. Ja? Je maakt deel uit van een bepaald netwerk. En dat is toch wel belangrijk om daar bewust van te blijven. Want dan kan je later nog heel veel plezier en nut van hebben.
0: Ja, het kunnen dus inderdaad ook jongeren zijn. Maar in je hoofd denk je bij veteraan heel snel aan ouderen. En dan ook nog aan oudere mannen.
1: Ja, dat kan.
0: Dus maar dat is de laatste jaren ook al veranderd.
1: Ja, maar dat is natuurlijk gelukkig ook veranderd. Want er zijn natuurlijk een heleboel vrouwen die ook gewoon ook uitgezonden geweest zijn, ingezet zijn in diverse moeilijke omstandigheden, op missies en oorlogen. Ja, en die zijn ook veteraan. Dus dat alleen, ja, je moet je ook zelf wel de stap voorwaarts zetten om erbij betrokken te willen zijn of bekend te willen zijn. Ja, en als je dat allemaal niet doet. Dan is het lastig om die mensen zeg maar vast te kunnen grijpen. Want wij krijgen natuurlijk geen adresgegevens.
0: Nou ja, tegenwoordig al helemaal niet meer. Nee.
1: Dus wij moeten het allemaal maar van horen zeggen en reclame maken en een beetje bekendheid moeten we mensen trachten te enthousiasmeren om zich bij ons aan te melden. En het is gratis, ik bedoel, bij ons.
0: Ja. Ja, nee, precies. En het lijkt me ook nog wel plezierig om met gelijkgestemde klinkt raar, maar je snapt gevoel.
1: Kijk, wij hebben natuurlijk nu een aantal keer gewoon een heel eenvoudige borrel, zoals we dat doen, hebben we dat georganiseerd. Hebben we een paar keer ook een man of 30 die dan erop afkomen. Sommigen die komen nergens naartoe, maar die komen wel naar die borrel toe, omdat ze denken dat is laagdrempelig. Het hoeft allemaal niet zo hoogdravend te zijn. En je merkt ook, ze gelijk bij elkaar aan tafel zitten. En alsof ze 40 jaar bij elkaar gediend hebben. Sommigen zien elkaar voor het eerst. Dat maakt helemaal niet uit. Maar de toon is gelijk gezet. En de bekende militaire humor komt weer boven. En spannende verhalen delen. Spannend in de zin van je moet gewoon een lekker gezellig verhaal kunnen opbouwen met elkaar. Zonder je te hoeven verklaren en dingen hoeven uit te leggen. En dat is wel fijn.
0: Ja, je begrijpt elkaar eigenlijk.
1: Ja, daarom. Ja. En daarom is ook toch even een link naar die herdenking. Daarom is ook goed om bij al die herdenkingen aanwezig te zijn. En dus ook bij de Indië-herdenking. Op 15 augustus. Want dat betekent dat ook ouderen die wel uit die tijd zijn, maar misschien dan net die stap durven te zetten. Van, nou, weet je wat, ik neem een keer contact op. Want ik hoor eigenlijk ook tot die doelgroep. Ook al ben ik 90 of ik ben 100 jaar. Ik bedoel, we hebben een 100-jarige veteraan bij ons, de heer Henk Heijnen. Dus van de week is hij 100 geworden. Maar die vindt het geweldig om met andere veteranen te spreken. Ja. Maar als je nu eenmaal weet dat hij er is, dan kan je eens een keer zeggen, nou, ga ik een bak koffie drinken. Of ik begroet hem als ik hem tegenkom. Want dat doe je anders niet, omdat je elkaar niet kent.
0: Nee. Ja, we gaan inderdaad naar die herdenking van 15 augustus 1945. Het is de bevrijding van Indië?
1: Ja, van Nederlands Indië. Ja, gewoon de Japanners hebben toen gecapituleerd op 15 augustus. En dat is toen een einde geworden aan de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt daar gemarkeerd en dan wordt ook herdacht. Niet dat het vanaf die tijd allemaal heel rustig geworden is in die tijd. Daar kan ik zelf natuurlijk wat minder goed over meepraten. Dat zou meneer Wim Oosthuis veel beter kunnen, uiteraard. Er is nog een hoop ellende geweest na die periode. Maar ja, je moet een moment kiezen om te markeren. Om te zeggen, nou ja, dat is de dag dat wij gaan herdenken. En, nou ja, en dan zijn er veel verhalen komen dan boven. Over de ervaringen die mensen dan privé hebben gehad. Of in groepsverband in die tijd. En er is nog heel veel over te delen met elkaar. Om inzicht te krijgen en ook te geven. Vooral ook geven. Wat de moeilijke omstandigheden waren in die tijd. Ja.
0: Ja, en de stichting is eigenlijk soortgelijk aan de Stichting Veteranen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Je treft elkaar dan weer en je hebt het er met elkaar over.
1: Ja, zeker. En je weet elkaar te vinden. En als je elkaar eens tegenkomt, ook bij andere herdenkingen, alles even 5 minuten, even dingen delen met elkaar of wat overleggen is altijd mogelijk. En als je een vraag hebt om even uit te zoeken, weet je elkaar te vinden. Ja. En dat is denk ik, dat is alleen maar goed. Hè? Weet elkaar te vinden en zorg dat je elkaar kan bereiken.
0: Dit is niet het eerste jaar dat jullie betrokken zijn bij de 15 augustus herdenking,
1: toch? Ja, als Stichting Veteranen Steenwijkerland zijn we sinds dat we bestaan officieel betrokken. Hè, dat we een bloemstuk leggen. Maar een hoop veteranen zijn altijd al aanwezig geweest op die herdenking. Ik zelf ben er ook regelmatig geweest. Ook in meerdere functies die ik destijds gehad heb. Ik voelde me ook altijd wel betrokken om hier aanwezig te zijn. Dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken in vriendenkring, in familiekring. We zijn nog van een generatie dat onze, vooral vaders, destijds waarschijnlijk ook wel misschien in Indië geweest zijn. Dus dat, ja, het schept toch een band om betrokken te zijn en te voelen bij Nederlands-Indië.
0: En het is voor iedereen. Iedereen die denkt van, ik vind het fijn om daar een keer bij te zijn.
1: Ja, die kunnen daar gewoon naartoe gaan.
0: Slingerbos, hè?
1: In het Slingerbos bij het monument. En dan is dat gewoon het makkelijkste om bij de Waterwijk te parkeren. En dan loop je zo het pad in. Daar staat iemand die je de weg wijst. Er zijn een heleboel stoelen. Daar kan je gewoon plaatsnemen. En daar kan je gewoon deelnemen. Alles op je af laten komen. Er zijn wat toespraken. Ook de burgemeester houdt een toespraak. En meneer Oosthuis nodigt altijd een aantal mensen uit om een kort persoonlijk verhaal te houden. Dat kunnen nog echt betrokken zijn uit die tijd. Of kinderen van, of familie van. Hè? Want alles heeft zo'n verhaal van iemand uit die tijd heeft impact op een hele familie.
0: Ja, zeker.
1: Nou, daar worden dan wat verhalen over verteld. Er is een muzikaal optreden van een gelegenheidskoor. Die wat mooie muziek daar brengen. Dus het is een heel gevarieerd programma. En de afloop is er een Er is natuurlijk ook een erewacht van de Nationale Reserve. De taptoer wordt geblazen. Er worden stilte gehouden. De bloemstukken en kransen worden gelegd. Dus dat is best wel even een mooie, korte ceremonie waar je dan heel laagdrempelig bij aanwezig kan zijn.
0: Ja. Van harte welkom.
1: Ja, zeker.
0: Het is dus logischerwijs op 15 augustus aanstaande. Hoe laat?
1: Nou, om 12 uur begint de officiële ceremonie. Maar het is altijd wel handig als je tussen 11:30 en 11:45 een beetje het parkje binnenwandelt. Want dan kan je nog een stoel uitzoeken. Je kan ook aan de zijkant staan als je dat wil. Je raakt met elkaar in gesprek. En het begint een beetje, het sfeertje begint te ontstaan. En om 12 uur neemt meneer Oosthuis het initiatief om de ceremonie op te starten.
0: Fijn. En zoals gezegd, iedereen is van harte welkom.
1: Zeker. En dan, het is wel zo dat ook na afloop dat er volgens mij nog een kopje koffie wordt geschonken bij de Waterwijk.
0: Ja.
1: En degene die zich daarvoor aanmeldt op het e-mailadres wat meneer Oosterhuis heeft verspreid, die kan nog deelnemen aan een eenvoudige nasi-bukkus maaltijd, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, maar daar moet je je voor opgeven.
1: Daar moet je wel voor opgeven. Ja.
0: Bedankt dat je de honneurs even waar wilde nemen. Een fijne, gedenkwaardige dag met elkaar op 15 augustus. En voor nu een goed weekend.
1: Dankjewel.

0: Nee, jullie hoeven de koptelefoon niet op. Dat is een afwijking van presentatoren.
1: Okay.
0: Die hebben hem altijd op, dan horen ze zichzelf. En dan hebben ze ook ruggespraak met de technicus aan de andere kant van het glas. Welkom Danielle Verbeek en Christel Dekker.
2: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over vintage zaken en dan met name lampen. Ik maak al het bericht voor de omroep van wie er komen. En toen dacht ik, oh, ik heb ook nog een hele mooie lamp. Daar heb ik een foto van, maar ik die post. Nou, ik kon helemaal geen mooie foto maken. Ja. Echt waardeloos. Dus het is gewoon weer een geleende foto geworden.
2: Ja.
0: Wat maakt een lamp vintage?
2: Ja, als hij... voor ons is het denk ik als hij ouder dan 40, 50 jaar is.
1: Ja.
2: Denk ik, ja.
0: Oké, dus van voor 1975.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Liefst nog ouder.
2: Ja,
1: het liefst heel oud.
2: Ja.
0: Zit er nog verschil tussen vintage en retro trouwens?
2: Nou, wij noemen onze spullen voornamelijk vintage. En retro is vaak... Ja, dan doet men toch ook wel denken aan een andere soort stijl bij retro.
0: Ja.
2: Nou, in ieder geval in mijn ogen wel. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar retro, dan denk ik meer aan bijvoorbeeld die oranje kleuren en die bolletjes, behangetjes, dat soort dingetjes.
0: Ja, ja.
2: En vintage heeft tegenwoordig wel echt een andere...
1: 70.
0: Ja, jaren 70, die oranje en paarse hadden wij thuis ook. Had iedereen. Ja. jullie zijn met z'n tweeën bezig om lampen te verzamelen, vintage lampen, om die een nieuw leven te geven.
1: Ja.
0: Hoe komen jullie erbij?
1: Nou, wij halen ze voornamelijk uit...
0: Het idee.
1: Oh, het idee. Nou, dat mag je al mijn dochter even uitleggen. Die heeft altijd ideeën.
2: Hoe we ooit bij het idee zijn gekomen om Licht van Ons te starten, dat is de vraag.
0: Ja.
2: Nee, we waren een keer samen op een antiekmarkt in Frankrijk. En toen kwamen we een heel mooi kapje eigenlijk tegen. Een mooi lampenkapje. En toen zei ik, oh, wat zonde eigenlijk dat hier tegenwoordig niks meer mee wordt gedaan.
1: Ja.
2: Want het heeft zoveel potentie.
1: Mm-hmm.
2: En... eigenlijk door dat speciale kapje dachten wij van... goh, hier moeten wij wel iets mee kunnen. En toen zijn we daar eens over na gaan denken.
0: Heb je hem gekocht?
2: Ja, zeker. Zeker weten.
1: Ja. Is ook al verkocht.
2: Ja, precies.
0: Dat is weer jammer.
1: Ja, dat was ook heel jammer.
2: Ja, dus die meegenomen en samen gaan brainstormen. En kijken van, nou, wat kunnen we hier nou mee? En toen dachten we, nou, maar deze kunnen we weer nieuw leven inblazen. En daar kunnen we weer wat heel moois mee doen. Dus eigenlijk door dat ene mooie lampenkapje in Frankrijk.
0: Ja, is het van een leuk idee en kunnen we wel wat mee naar een hobby, naar een bedrijf met z'n tweeën?
1: Ja, en we wilden ook altijd graag iets met z'n tweeën doen.
0: Oh ja.
1: Dat is ook altijd al, dat is al zo lang dat we zeggen, god, het zou leuk zijn om iets samen te doen. Maar ja, wat?
0: Ja, eigen bedrijfje van moeder en dochter.
1: Ja, precies. Ja.
0: En zo klein moet het ook blijven.
1: Ja.
2: Ja, we vinden het heel erg leuk om zo met z'n tweeën leuk. Lekker te doen. Gezellig ook. Ja.
0: En dan komen we nou op het antwoord wat jij net al wilde, wat jij net al wilde geven. Ja. Hoe jullie eraan komen inderdaad.
1: Ja, nou, wij halen ze voornamelijk uit Frankrijk en België. Nou, heel af en toe kijken of we in Nederland nog ergens een markt kunnen vinden. Waar we denken van, nou, misschien kunnen we daar ook wat lampen halen. Nou, dat zijn eigenlijk wel de plekken waar we de lampen vandaan halen.
0: Maar hoe kan het dat Frankrijk, de meeste mensen, de brokantenmarkten, daar gaan mensen ook altijd naartoe als ze in Frankrijk op vakantie zijn. Maar hoe kan het dat het daar ligt? En België dan ook. Ja, Luik is ook heel bekend. Hè?
1: Ja.
0: En niet in Nederland, of tenminste minder.
2: Nou, omdat het daar ook voornamelijk vandaan komt.
0: Gemaakt wordt, van origine.
2: Ja, zeker weten, absoluut. Ja. Dan denk je aan die oude theaters bijvoorbeeld. Maar ook wel mensen thuis vroeger. Dat is echt... uit Frankrijk, waar het voornamelijk ook vroeger gemaakt is en daar ook vandaan komt. Nu zie je ze ook nog bijvoorbeeld in brasserietjes en dat soort dingen zie je het natuurlijk ook nog. Maar dat is wel de herkomst.
0: En komt dat omdat de Fransen dan zo creatief waren of er meer geld voor over hadden of weet ik veel? Waarom in Nederland zullen er ongetwijfeld ook mensen zijn die lampen kunnen maken?
2: Zeker, maar het ligt natuurlijk ook aan de stijl.
1: Ja.
2: En in Frankrijk hebben ze natuurlijk wel een hele... Ja, hadden ze destijds natuurlijk ook een andere stijl dan dat wij hier hebben. En... Dat
1: en die stijl spreekt ons heel erg aan.
2: Zeker
1: dat is het ook.
2: Ja.
1: Het is ook heel kleurrijk.
2: Ja, ja.
1: En dat vinden wij gewoon sierlijk. Ja.
0: Jullie zijn niet de enige die broekanten maakt afstruinen voor speciale spullen. Mm-hmm. Nou, jullie hebben je dan gespecialiseerd in lampen, hè?
1: Ja.
0: Hoe lastig wordt het? Is het per jaar niet lastiger aan het worden om aan spullen te komen?
2: Tuurlijk is het lastig, maar dat is ook denk ik het leuke eraan. En dat is ook eraan waarom niet iedereen dat doet. Omdat het, het is echt een beetje schat zoeken. En dat vinden we samen gewoon vooral heel erg leuk om te doen. Maar ja, het kost tijd, energie, weten waar je moet zijn. Dus ja, zeker. Maar dat maakt het ook heel erg leuk.
0: Ga je ook naar een speciale hoek in Frankrijk? Of is het eigenlijk door heel Frankrijk heen wel?
1: Nou, het is wel voornamelijk Noord-Frankrijk. Waar wij ze vandaan halen. Ja,
0: waar jullie ze vandaan halen. Maar is het ook wel in Zuid-Frankrijk? Of is het ook voornamelijk meer in Noord-Frankrijk?
1: Nou,
0: dat weet ik ook
1: dat
0: niet,
1: moet
0: hoor.
1: Ik je eerlijk zeggen. Dat weet ik niet.
0: Nee. Dat is gelukkig dat Noord-Frankrijk is dus ook wat dichterbij.
1: Ja, nou, precies.
0: Ja. En kringlopen? Dat dacht ik nog even
2: Daar
0: vind je nooit wat?
2: Nee, daar komen we ook eigenlijk niet. Nee, okay. Het zijn wel echt de brokante markten. Daar komen wij voornamelijk. En dat vinden we ook leuk. Want dan gaan we daar ook echt een weekend voor weg samen. En dan hebben we gewoon ook een hele leuke tijd. Dus ja.
0: En hoe vaak doen jullie dat?
2: Nou, wel één keer in de maand, 2 maanden ongeveer.
0: Zoiets. Oh, zo vaak?
1: Ja, we moeten wel een beetje de voorraad op peil houden.
0: Nou, en dan hebben jullie je prachtige stuk gevonden.
1: Ja.
0: Nog wat afdingen neem ik aan, om het zo goedkoop mogelijk mee te krijgen. Toch? Tenminste, kan me zo voorstellen.
1: Ja, nou, tuurlijk. Maar meestal kopen we er ook gewoon meerdere. Want dan kun je inderdaad wat met de prijs doen.
0: Ja.
1: Als je gewoon één enkel stuk koopt, dan lukt dat meestal niet. Nee. Maar als we geluk hebben, hebben ze er wat meer. En dan kunnen we wat met de prijs doen.
0: Ja. Nou, en dan komt het naar Steenwijk en Zwolle. En dan?
1: Nou, dan gaan we kijken van wat voor kleursnoeren vinden we daar mooi bij passen. Er moet natuurlijk een fitting aan van deze tijd, zodat de lampen er allemaal weer in kunnen.
0: Ja, zodat de energiezuinige lamp er eventueel in kan?
1: Dat kan ook allemaal.
0: Ja. Ja.
1: We hebben meestal E14 en E27 fitting. Nou, dat zegt waarschijnlijk heel veel mensen niks.
2: Maar dat zijn de normale fittingen,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed, dan is het vooral kijken van wat is daar mooi bij? Gaan we voor goud? Gaan we voor zilverkleur? En vooral wat voor kleur snoer? Want dat maakt wel.
0: Dat maakt het?
1: Dat maakt het, ja, voor ons wel. Ja, we zijn altijd helemaal enthousiast als we dan een heel mooi bijpassend of juist een heel afwijkende kleursnoer erbij doen. Dat we dan zijn we aan het kijken van, goh, wat is er leuk bij? Wat maakt de lamp nog mooier dan dat hij al is?
2: Ja, we combineren ze ook weer met andere lampen dan. Dus dan maak je eigenlijk een hele leuke combinatielamp ook. Dus dat soort dingen doen we ook. Er moeten natuurlijk foto's gemaakt worden. Ze moeten op de website geplaatst worden.
1: Ja.
2: Als ze die halen, want af en toe dan hebben we ook al mensen die we al eerder hebben kunnen enthousiasmeren.
0: Ja.
2: Dus dan
0: en die snoeren, die zijn er gewoon in allerlei kleuren te koop?
1: Ja.
0: Oh, grappig.
1: Ja,
0: als je verder niet handig bent, dan koop je gewoon een lamp en er zit een snoer aan. Dan kijk je nooit verder dan je neus lang is. Maar,
1: ja, precies. Ja, maar hier moet dat allemaal nog aankomen.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja,
0: Nou, die eerste lamp, dat vertelde jij al, Danielle, dat die verkocht is. Ja, dat denk ik nooit meer verkocht. Maar dat even tezijde. Is er een lamp waarvan jullie, toen je hem kocht, al zoiets hadden van, die gaan we nooit meer wegdoen, die houden we zelf?
2: Nou, jij hebt wel een favoriet altijd gehad, volgens mij.
1: Ik heb altijd wel een favoriet gehad. Maar er was iemand die vond hem zo mooi, dat ik dacht, nou, die was zo enthousiast. Oh. Dus uiteindelijk hebben we hem verkocht.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus in principe gaat alles de deur uit.
1: Ja. Danielle heeft nog wel eens wat in huis hangen. Maar ja, dan is het ook als mensen komen die zeggen, goh, wat een leuk lampje. Ja,
0: kopen.
1: Dan hangt ze er gewoon weer een nieuwe in.
0: Geweldig.
2: Ja, en dat is ook het leuke, want er komen ook steeds weer. Ja, we vinden ze allemaal gewoon ook zo leuk. Ja.
1: Ja.
2: Het is soms
0: hoe lang
2: lastig.
0: Doen jullie dit nu met z'n tweeën?
2: Even kijken. Meer dan een jaar of zo?
1: Ja, anderhalf jaar. Ja.
0: En het loopt. Ja, we mogen geen reclame maken, maar het loopt leuk.
1: Ja, zeker. Het loopt hartstikke leuk. Ja. Dus wij hangen ook al met onze lampen al in verschillende winkels. Hier in Steenwijk ook.
0: Ah.
1: Bij BU, als ik dat mag zeggen. En in Kampen. En we zijn bezig met een winkel in Zwolle.
0: Leuk zeg.
1: Ja, dus dat is heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de eerstvolgende reis die op de planning staat?
1: Ik denk dat we nog naar België gaan. Ja. Daar is een hele grote markt.
0: Ja, daar gaan een heleboel mensen heen, volgens mij. Ja,
2: ja, ja.
0: We gaan naar Eindhoven rijden, maar jullie houden het bij lampen?
2: Ja, en we doen ook lichtadviezen.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat doen we ook. Bij mensen thuis komen we langs om bijvoorbeeld een heel lichtadvies te maken. Ja. Dat hebben we onlangs ook gedaan. Dus dat, dat doen we daarnaast ook. Ja. Dat vinden we ook heel erg leuk om te doen. Ja. Ja.
0: Hartstikke leuk. Succes ermee.
2: Ja, dank je wel.
0: Eén keer de naam van jullie bedrijf.
2: Licht van ons.
0: Hartstikke goed. Dank je wel, hè.
2: Ja, bedankt. Dank je wel. Doeg.

0: the night.
1: Wilfried Gerner is aan tafel komen zitten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds september 2025 lid van het bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta. En dan ook nog namens een partij. Waternatuurlijk,
2: ja, klopt.
1: Want het bestuur van een waterschap is ook opgebouwd, net als de gemeenteraad, net als de landelijke overheid, partijen.
2: En, ja, allemaal fracties. Ja. En 17 maart zijn er weer verkiezingen, zeg maar. Vergelijkbaar met het werk van de gemeenteraad.
1: Maar op de een of andere manier zit dat in de hoofden van de mensen nog niet zo vast van, oh ja, dat is ook heel belangrijk, daar moeten we ook op gaan stemmen.
2: Nee, dat klopt. En dat heb ik zelf ook altijd wel gehad. Van, kijk, de gemeentepolitiek, dat staat in de krant. Den Haag staat in de krant. De provincies wordt alweer wat minder, zeg maar. Maar ook dat snappen mensen nog een beetje. Maar dat waterschap, dat blijft heel erg onderbelicht. We merken steeds meer dat natuurlijk de water wel een belangrijk issue is.
1: Ik zou net zeggen, het is de laatste weken sowieso onderwerp van gesprek. Water.
2: Klopt, water. Ja.
1: Gebrek
2: aan water en soms ook te veel aan water. Soms wordt het ook wel vergeleken met het nieuwe goud, water. Want het is wel essentieel onderdeel van ons leven.
1: Ja. Zeker.
2: En dus dat waterschap wordt ook steeds belangrijker. Dus daarom ben ik ook blij dat ik hier wat mag komen vertellen over het waterschap en hoe belangrijk het is. En ook in aanloop richting verkiezingen over een maand of 8, 9.
1: Gekoppeld aan de Provinciale Statenverkiezingen.
2: Dat maakt ook dat de opkomst wat hoger is. Terwijl nog steeds, en dat heel veel mensen vragen mij ook, ja, wat doet dat waterschap nog? En dat blijft wel ingewikkeld om dat goed uit te leggen.
1: Ja. Nou, probeer eens.
2: Het waterschap doet een aantal hele belangrijke dingen. Naast dat we, als we het toilet doorspoelen en het gaat in de riolering, uiteindelijk de waterzuivering is een element wat waterschappen doen. Maar vooral ook het zorgen voor voldoende water, schoon water. En op dit moment dus weer het aanvoeren van water. Dat is wel heel belangrijk.
1: De waterkwaliteit en de waterkwantiteit.
2: En de waterkwaliteit, dat zijn elementen. Waar het waterschap in samenwerking vaak ook met mede-overheden een hele belangrijke rol in heeft.
1: Ja, en beide zaken spelen de laatste. Nou, het speelt altijd. Maar ik bedoel, nu het al langere tijd droog is, is zowel de kwantiteit als de kwaliteit.
2: Dat heeft wel ook met elkaar te maken. Zeg. Mm-hmm. Maar we zijn heel erg goed geweest altijd in het afvoeren van water. Want uiteindelijk krijgen we in Nederland net iets meer water uit de lucht dan dat er verdampt. Dus dat is het. Het is meer een verdelingsvraagstuk. Want we zijn dus heel goed geweest om dat af te voeren met alle sloten en de kanalen. En zo in dit gebied dan richting IJsselmeer. Mm-hmm. Maar daar zijn we iets te goed in. We moeten nu echt zorgen dat we het meer vasthouden. Want juli was een hele droge maand, maar juni was best nat. En het is jammer, en ook in de winter is al veel neerslag gevallen, dat we nu een watertekort hebben, terwijl er eigenlijk voldoende is.
1: Geweest zou zijn.
2: Natuurlijk is dat ook een lastige, zeg maar. Maar we moeten daar wel meer werk van maken. En daar is zeker ook het waterschap mee bezig.
1: En dat klinkt makkelijker dan het is.
2: Dat klinkt makkelijker dan het is. Maar dat heeft wel te maken met hoe we ons in tientallen jaren ergens heel goed in zijn geweest. En nu met alle stuwen en de sloten en dat afvoeren. Om dat nou terug te brengen, dat je dat water vasthoudt. En meer vasthoudt. En daar zijn we natuurlijk, en gemeenten zijn daar ook mee bezig. Kijk naar Kornputkwartier met Wadi's. En daar moeten we dat water weer veel meer onderdeel maken van onze leefomgeving. En vasthouden. En kronkelende beken. We moeten als consument ook zelf dat water meer opvangen met de regenton. En onze tuinen aanpassen. Want ja, het is best warm nu. En je merkt het zelf al als je in de stad woont met heel veel stenen. Dat is een stuk warmer dan dat je op het gras loopt. En we moeten dus wat doen aan die hittestress. Dus bomen erbij. Tuinen anders inrichten. Het is ook heel goed dat de gemeente meedoet aan de tegelwippen.
1: Ja.
2: En ook particulieren kunnen daar heel veel zelf in doen. En wij... als water natuurlijk. Hè, mijn fractie ziet daar ook gewoon echt de kans in. Van de natuur heeft hier heel veel oplossingen in. In plaats van dat wij dus het water afvoeren. Dat we dat vasthouden. En ja.
1: En zijn dat nou ook onderwerpen waarin het bestuur van het waterschap... want zoals ik al zei, er zitten allerlei partijen in... waarvan jullie partij er één is, of fracties, hoe je het maar wilt noemen. Zijn jullie het op dat onderdeel overwegend met elkaar eens?
2: Nee, er zijn een hele dingen waar we het wel over eens zijn, maar zeker niet. Daar is het verschil tussen de belang van boeren, bedrijven en inwoners en de natuur. Daar zit wel verschil in. Wat doe je met die water, hoeveelheid die er wel is? Gaat die naar de natuur of gaat die naar de boeren? Dat zijn wel elementen die... En wij zijn wel... Ja, wij willen wel graag ook dat we gewoon de natuur kunnen behouden... en ook benutten om dat water vast te houden. Mm-hmm. En waar we het ook niet over eens zijn... is het over het verdelen van de rekening van het
1: precies.
2: waterschap.
1: Ja, ja, en het verdelen van de rekening... dat is dan wellicht ook een onderwerp waarop je mensen kunt trekken... om wel te gaan stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen.
2: Ja, klopt, absoluut. Ja, ja. Ja.
1: Komen we zo even op. Die kwaliteit wil ik nog even naartoe in het kader van die droogte. Blauwalg, dat is het meeste wat altijd geroepen wordt. Water waarin gezwommen wordt, waar je hond een rondje in laat zwemmen. Hoe is de stand op dit moment? Of waar kunnen we dat het beste nagaan?
2: Dat is een... we hebben de allerlei Europese regels ook voor de kwaliteit van het water. Dan moet ik wel zeggen dat het waterschap daar wel al forse verbeteringen heeft aangebracht. Maar we voldoen nog niet aan die wetgeving. Dat gaat ook niet lukken. Maar het is niet één begrip. Want er wordt op zoveel verschillende meetpunten wordt er gekeken naar de kwaliteit van het water. Maar ook daar, wij zien juist door... zaken als bemesting, et cetera, dat die waterkwaliteit gewoon wel wat beter kan. Als we dat wat anders doen, als we minder bemesten of anders bemesten. Het is natuurlijk ook wel zo dat we heel veel... het water krijgen we aangevoerd vanuit Duitsland... Dus op het moment dat het daar vuil binnenkomt... dan komt het bij ons ook vuil binnen. Maar nog steeds is het zo dat het water wat bij ons in het land binnenkomt... en hoe dat uiteindelijk in het IJsselmeer en het Noordzee terechtkomt... dat nog steeds vuiler is dan wat er binnenkwam. Dus dat blijft echt wel een issue. We hebben daar nog een hele klus te klaren... om het verbeteren van die waterkwaliteit.
1: En voor nog tot slot ingaan op die verdeling van die percentage... verdeling van de rekening... lokale politici verwijzen heel vaak van... dan moet je bij de provincie zijn. De provincie, dan moet je bij landelijk zijn. Hoe zit dat bij waterschappen? Kunnen jullie dat excuus ook doorlopend gebruiken? Of zijn jullie het gewoon?
2: Nee, dat als er nou één organisatie dat zou kunnen zeggen... dan is dat het waterschap eigenlijk wel. Dus heel veel dingen, als het gaat bijvoorbeeld over waterpeilen... we hebben heel veel te maken met uiteindelijk ook regelgeving... vanuit de provincie. Maar wij zijn juist... partij die vindt dat waterschap meer zeggenschap, juist omdat wij kennis hebben van water, dat wij meer in de melk te brokkelen moeten hebben, zeg maar. We geven nu heel veel advies, maar dat mag echt een stuk steviger worden. Ook richting gemeentes op plekken waar ga je nou wel bouwen en waar niet. En dat is wel dat is ook vooral een discussie binnen het waterschap. En wij willen graag dat het waterschap daar steviger in gaat acteren en kritischer wordt.
1: En dat ze meer gebruik van jullie gaan maken?
2: Van
1: jullie kennis?
2: Dat er meer beleid wordt gebaseerd op kennis van het waterschap. Ja. Omdat het water steeds belangrijker wordt.
1: We gaan naar geld, daar sluiten we mee af. Klopt het dat waterschap Drenthe-Overijssel de Delta een van de drie duurste waterschappen is?
2: Dat hangt er wel een beetje vanaf naar wie je kijkt. Er hoort wel bij de duurdere waterschappen.
1: Kijkt dan doel je op van of je bent de burger... of je bent de boer, of je bent de natuur.
2: Er zijn vier categorieën. De categorieën ingezeten heet dat dan. Ik noem dat altijd gewoon liever inwoners.
1: Dat zijn we allemaal.
2: Ja. Dan heb je de categorie natuur. Dan heb je de categorie ongebouwd en gebouwd. Mm-hmm. En hoe die rekening verdeeld wordt, daar is een landelijk systematiek voor bedacht om het eerlijker te maken. De waterschaprekening gaat dan verdeeld worden naar wie het meest belang heeft bij het werk van het waterschap. Mm-hmm. En daar was een mooi rekenmodel voor. Alleen ons waterschap heeft dat nogal aangepast.
1: Ja, maar daar hoef je je dus als waterschapsbestuur niet aan te houden.
2: Nee, mits je dat goed beargumenteert. Uh-huh. En ja, daar hebben wij als fractie nogal tegen geageerd. Want ja, op het moment dat je gaat roepen dat het belang van de dijk alleen voor inwoners is, ja, dan gaat er bij ons wat mis. Want dat is echt een belang van huiseigenaar, van boeren, van bedrijven. Maar bij ons kregen we de argumentatie voorgelegd. Ja, dat is in het belang van inwoners. Dus die moeten meer gaan betalen.
1: Ja, dus dat is het gevolg geweest. De inwoners zijn meer gaan betalen. Dat percentage ging omhoog. En dat van de boeren bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: is,
2: die kregen ten opzichte van het model korting. Ja. En terwijl die juist heel veel belang hebben bij het werk van het waterschap. En ja.
1: Aan de andere kant maken wij natuurlijk ook wel weer gebruik van die gronden van die boeren. Hè?
2: Nee, absoluut. Dus het is ook niet een wij-zij verhaal, zeg maar. Maar op het moment dat je een eerlijke verdeling en een eerlijk model gaat bedenken, ja dan. Want het is nu wel zo van om het waterschap heeft heel veel werk om het waterpeil op peil te houden, zeg maar. Hè. Het is in het belang van de boeren dat het waterpeil in de winter omlaag gaat, zodat ze met de trekkers op het terrein kunnen. Maar op het moment dat er zoals nu moet het weer aangevoerd worden, zeg maar. Dus omdat we daar
1: heb je ook wel veel meer werk mee, zeg maar.
2: Daar heb je ook veel meer werk mee. Dus als je op het moment daar een landelijk afspreekt om daar een eerlijke verdeling voor te doen, ja, dan vinden wij ook dat je je daaraan moet houden. Maar nu is het dus zo dat huurders er meer gaan betalen. En inwoners met een duur huis, die krijgen korting. En ook de boeren krijgen korting.
1: Ja, trouwens, dat is
2: maar voor het is een ingewikkeld verhaal.
1: Dat hangt nog weer af van de waswaarde van je huis. Heel belangrijk. Ik zou zeggen, duik er eens in, mensen. Maar tegen de tijd dat zover is, spreken wij elkaar ongetwijfeld nog een paar keer. Richting 17 maart.
2: Kom ik zeker weer langs.
1: Precies. En dan nodigen we een paar fracties uit om de standpunten eens door te nemen en om ons steeds wijzer te maken. Ook richting die verkiezingen.
2: Lijkt me een heel goed plan.
1: Hey, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.

0: Taalpuntcoördinator Sjoukje Meijer heeft tegenover mij plaatsgenomen. Goedemorgen, Sjoukje.
1: Ja, goedemorgen.
0: Taalpunt Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop, die organiseren een cursus. Daar gaan we het zo even over hebben. Eerst even naar Taalpunt Steenwijkerland. Wat doet een taalpuntcoördinator?
1: Een taalpuntcoördinator die begeleidt mensen die graag de taal willen leren. Of willen leren rekenen of schrijven. Of,
0: digitale, ook rekenen?
1: Ja, rekenen doen wij ook. Ja, het klinkt misschien taalpunt, ja. Maar nee, we doen ook rekenen. En ook helpen met computervaardigheden. Dus het is eigenlijk heel breed. En we noemen dat de basisvaardigheden, zeg maar.
0: Ja. Ah ja. Ja. Ja, computer is tegenwoordig wel een basisvaardigheid.
1: Ja, absoluut. Ja, als je er zijn die mensen hebt, die komen bij ons om te oefenen met e-mails versturen. WhatsApp, hoe doe je dat? En beantwoorden van e-mails. Ja, dus heel breed.
0: En als ik dan de vooroordelen direct naar boven laat komen, dan zou je denken dat het oudere mensen zijn.
1: Voornamelijk wel.
0: Oh ja?
1: Ja, voor die categorie, voor computervaardigheden wel. Ja, mm-hmm. Ja. En wij helpen mensen die uit het buitenland komen. Hè. Die komen vooral voor de taal. Maar er zijn ook mensen die in Nederland geboren zijn en die wel kunnen lezen en schrijven. Maar

0: Ja, bijvoorbeeld een korting. Wat is 50%? Dat weten ze vaak wel, maar 20%, hoe moet je dat berekenen? Ja,
1: En
0: heel
1: hoeveel mensen,
0: praktisch rekenen
1: praktische
0: is.
1: dingen, ja,
0: Ja,
1: precies.
0: heel praktisch.
1: En hoeveel mensen zijn er bij het taalpunt die mensen op weg helpen?
0: Vrijwilligers bedoelt u? We hebben 80 vrijwilligers.
1: Zo!
0: Ja, best wel
1: Nee,
0: heel
1: joh!
0: veel. Ja, en die helpen bij verschillende activiteiten. Die helpen bij de lessen die worden gegeven door professionals van Virda als assistent. En taalcoaches hebben we heel veel die één op één mensen helpen. We hebben verschillende activiteiten als taalwandelen en taalcafé. Dus we hebben heel veel vrijwilligers en daar zijn we
1: Leuk.
0: heel blij mee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en we zijn ook nog steeds op zoek. Want ja, het verandert ook wel. De ene stopt en de andere gaat weer starten. Dus ja, het is een
1: En
0: hele grote groep.
1: de vraag naar alle basisvaardigheden die jullie bieden, die is een beetje constant, of zie je daar ook pieken en dalen in?
0: Ja, nou, vakantietijd is natuurlijk een hele rustige periode, maar over het algemeen, er is wel vraag.
1: Nou, leuk. En hoe komen mensen met jullie in aanraking? Want ik bedoel, je moet het maar bedenken om contact op te nemen met het
0: Ja,
1: taalpunt of om
0: precies.
1: er
0: Ja.
1: naartoe te gaan.
0: Nou, mensen uit het buitenland, die komen wel. Die hebben ervan gehoord en die komen wel binnen. Mensen die in Nederland wonen en die het best wel lastig vinden met de taal, die worden soms gestuurd door participatieconsulenten van de gemeente. Die weten ook van het taalpunt en die attenderen de mensen daarop. Dus dan komen ze wel. Maar het is wel een groep die wel wat moeilijker te vinden is. En we proberen wel wat. Nou, wat activiteiten te organiseren waardoor ze wel in contact met ons komen.
1: Ja, dat ze
0: Ja.
1: weten van, oh, wacht eens even, misschien kan ik daar ook
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja,
1: mijn
0: ja.
1: informatie halen.
0: Ja, bijvoorbeeld deze cursus Voel je goed die
1: Ja,
0: we nu
1: laten we
0: gaan
1: daar eens naartoe gaan, want die
0: organiseren.
1: organiseren jullie dus
0: Ja,
1: samen met Sociaal Werk de Kop.
0: klopt.
1: Cursus Voel je goed? Ja, waar moet ik aan denken? Nou ja, iets van de basisvaardigheden die je net omschreef, neem ik aan.
0: Ja, het zijn mensen die moeite hebben met lezen of schrijven en rekenen. Maar, en die wel willen werken aan hun gezondheid. En deze cursus is geschreven in begrijpelijke taal. En er worden kleine stapjes worden genomen en kleine groepjes ook. Dus het is wel aantrekkelijker voor mensen om deze cursus te volgen.
1: En hoe zit de combi gezondheid en de basisvaardigheden in elkaar verweven?
0: Mensen die het moeilijk vinden om teksten te begrijpen, die lezen vaak etiketten niet op verpakkingen bijvoorbeeld in de winkel. Ja, die vinden het gewoon allemaal wat lastiger en toch wel meer de neiging nemen om ongezonde voeding te nemen. En nu worden ze in deze cursus worden ze meegenomen van ja, wat eet je eigenlijk, wat staat op een verpakking, dat ze wat alerter en bewuster door de winkel lopen. Ja, dat proberen we te bereiken met deze cursus.
1: Dat is precies, dat is de hoofdmoot.
0: Ja,
1: Ja.
0: ja.
1: En daar was behoefte aan of vraag naar of.
0: Vanuit de gemeente is er wel vraag naar. En landelijk gezien ook. Er is een cursus en dat is de GLI. En die wordt gegeven in heel veel gemeentes. Die is eigenlijk voor alle mensen. Maar dat wordt vaak wel als moeilijk ervaren, omdat het is wel pittig om die cursus te doen. En toen heeft de Stichting Lezen en Schrijven het plan opgevat om deze cursus te maken, speciaal voor mensen die wat moeite hebben met de basisvaardigheden.
1: Journalen in
0: Lezen en
1: eenvoudige
0: schrijven.
1: taal, alleen
0: Ja,
1: dan
0: onder
1: de
0: andere. Ja,
1: cursus Voel je goed in
0: nou, zo is
1: eenvoudige
0: het
1: taal.
0: eigenlijk.
1: Daar
0: Ja.
1: kijkt iedereen heel graag naar, want dan denk
0: Ja.
1: je, oh ja,
0: Ja, dat is het ook.
1: grappig
0: Ja,
1: eigenlijk,
0: ja,
1: hè?
0: ja,
1: Ja.
0: ja.
1: Je moet hem maar toe durven te geven dat je dat
0: Nou.
1: plezieriger vindt. In feite
0: Ja.
1: komt het daarop neer,
0: Ja,
1: hè?
0: dat is het, ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat is precies hetzelfde met deze cursus. Het
1: Ja.
0: is een boek met veel plaatjes, veel tabellen, zeg maar, die makkelijk te lezen zijn.
1: En vergrootglazen. Ik zie jullie al naar de winkel gaan en al die e-dingen, je kan het amper lezen.
0: Ja, dat is
1: Oh,
0: het,
1: verschrikkelijk. Dat vind ik dan ook nog wel een dingetje, hoor.
0: ja, precies, ja.
1: Want gaan jullie ook een keer op stap naar de
0: Ja,
1: winkel met elkaar?
0: dat is wel de bedoeling dat er aan het einde van de cursus één keer naar de supermarkt wordt gegaan. En dan gaan ze in groepjes bij bij de verschillende verpakkingen langs en dan maar eens even kijken wat erop staat.
1: Met vergrootglas?
0: Nou ja, waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Ik zal de tip geven, ja.
1: Nee, serieus. Oh, ik heb het vaak thuis zo vaak dat ik denk, ja. Oh, zit hier toch in? Dat heb ik dan gekocht, hè? Ik bedoel, ja, dat is verkeerd.

0: Ja, de volgorde.
1: Ja, ja,
0: maar dan kan hij. Nee. En ik heb een bril, dus.
1: Ja, precies.
0: Wie kan er aan meedoen?
1: Ja, iedereen die wil werken aan gezondheid en die fitter wil worden. En die het toch wel makkelijk vinden om in kleine stapjes daarmee bezig te zijn.
0: Ja, en
1: in een kleine groep.
0: Ja, en die het wellicht ook interessant vindt om ik kan wel dat wel lezen, maar begrijp ik het dan ook,
1: ja, precies,
0: hè, die etiketten?
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: En ook een stukje beweging, een stukje ontspanning zit erin. Tijdens de lessen hebben we ook bewegingsoefeningen. He, daarom komen er ook een fysiotherapeut komt langs en een buurtsportwerker en ook een diëtiste komt langs. Dus
0: leuk.
1: Heel interessante cursus.
0: Wanneer begint het?
1: Het begint 8 september op een dinsdag. En dan 's ochtends is het van 9 tot 11.
0: Op de dinsdagochtenden een aantal keren neem ik aan?
1: Ja, 15 keer en dan verspreid over 20 weken.
0: Oh ja.
1: Dus dan zijn we in januari klaar.
0: Precies, dan heb je een keer kerstvakantie en een keer
1: herfstvakantie. Ja. En het is ook belangrijk om het wat te verspreiden, zodat mensen ook een nieuwe gedrag aanleren. Dat is het, want het is wel soms een gedragsverandering.
0: Ja.
1: Om,
0: ja, dat is wel fijn dat je dan al die weken dat... aanmelden? Ja, we hebben nog 30 seconden.
1: Aanmelden kan via de website.
0: Taalpunt.
1: Ja, Taalpunt. Ja. Via de bibliotheek kom je er ook wel. En anders mag je langskomen in de bibliotheek. En vragen naar het Taalpunt.
0: Hartstikke goed. Hey, veel succes. Denk er eens over na, mensen. Dinsdag 8 september, 's ochtends begint het. De cursus Voel je goed. Wij gaan afscheid nemen van Kopwijzer voor zaterdag 8 augustus 2026. U bedankt voor het luisteren. Al onze gasten, bedankt voor de medewerking aan het programma. Wat ons betreft een heel fijn weekend. En volgende week zijn we er weer met de zomereditie van Kopwijzer. Graag tot dan. Goed weekend. Dag.
2: Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kennen jullie deze nog, nog? Oké, komt-ie.

Anything by myself.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Afijn, hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit hij, jongen, waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij na. Had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, we slaan de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaan de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg maar even, wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan die mensen met voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè. Aardig mens, hoor, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat eet het door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. Joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis. Joh, niet zeuren. Enfin, het rust, ik stop hem vol met ijsjes en met kauwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis. Joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven.